Nog een stuk. Ja, we hebben nog enerzijds knippen. Ja, ja. Niet slecht, maar ja. We kunnen niet nur Konversionen spielen, darum. We moeten selbstständig werden. Sollen sowieso auch ein bisschen so. Okay!